0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Goeienacht, het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Kevin Kestan, zomer voor altijd. Families
2: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

altijd meer. Voor altijd. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.

Goedemorgen. De nieuwe single van Wim Leijs als aanloop naar de zomer. Zo lijkt het wel, beste vrienden. Een hele goede morgen. Het is vrijdag vandaag. Het is de laatste van de week. Maar ondertussen ben je waarschijnlijk wel aan het genieten van het verlengde weekend. Ben je toch al op en moet je straks dan toch werken? Wel, het maakt allemaal niet uit. Wij gaan de dag zoveel plezanter maken met onze vrolijke muziek. Ben je van ons gewend natuurlijk. Elke ochtend hier in de

0: De kans dat je Clouseau deze zomer ergens live aan het werk zal zien is eerder klein, want de mannen zijn niet zinnes om echt veel optredens te geven. Je kan het natuurlijk altijd volgen op de mannen hun website. En als wij iets nieuws weten, dan weet jij het ook natuurlijk hier bij Familie Radio. Het is vrijdagochtend, we zitten in het midden van de maand, 15 mei vandaag. En als het een beetje mee zit, ben je nu aan het genieten van het verlengde weekend.
1: Familie Radio.
2: Je luistert toch ook mee?

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio, bij ons ben je thuis. En elke dag van de week, ook tijdens een verkorte werkweek, zijn wij samen hier in de Wekkerradio. Jij en ik samen onderweg naar 10 uur en dat doen we met de meest vrolijke muziek die ik elke ochtend speciaal voor jou mag uitkiezen. Vandaag ook met deze van Tina Rauw.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

het verhaal van de cruise en het hantavirus. Is je ondertussen meer dan wel bekend waarschijnlijk? En hoe zal het aflopen? Want dat verhaal is nog niet helemaal ten einde. Ik vind dat de specialisten ter zake nogal zeker zijn van hun stuk. Nogal redelijk ervan overtuigd dat er helemaal geen gevaar dreigt. Maar is de vorige pandemie, en dan denk ik aan enkele jaren terug met COVID, niet op dezelfde manier begonnen? Was ook heel klein, er was niks aan de hand, totdat het een wereldwijd probleem werd. Ik mag hopen van niet natuurlijk, en ik neig wel om de specialisten te geloven, maar toch een beetje in de gaten houden hoor, dat verhaal over het hantavirus.

0: Muziek van Lindsay op een vrijdagochtend in de Wekkerradio. Het is op de meeste plaatsen licht bewolkt of zelfs zonnig. In het oosten van het land is er veel lage bewolking met lokaal ook mogelijk wat mist. Aan zee is er vrij veel bewolking met reeds kans op enkele buien. De maxima die gaan vandaag ergens tussen 9 en 12 graden uitkomen, wat niet echt warm is. Morgen wordt het opnieuw wisselend bewolkt met een aantal buien. Maxima dan tussen 8 en 13 graden.
1: Het swingt misschien anders.

to the 50s in de Wekkerradio bij Familie Radio. Want we kwamen uit in 1958 op deze vrijdagochtend met Paul Anka en Lonely Boy. Een hele prettige ochtend. Het is ondertussen ruim 7:50 geworden. En als jij nog wat speciaals te melden hebt, als je bijvoorbeeld iemand kent die vandaag per ongeluk jarig zou zijn, dan kan hij dat straks nog geregeld krijgen, dat we hem of haar een fijne verjaardag kunnen wensen. Maar je moet wel heel snel zijn, dus stuur dan heel snel een bericht. En dit is Frank Varian.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Overkomt het jou ook wel eens dat je helemaal de kluts kwijt bent met die verlengde weekend, die extra vakantiedagen? Ik heb al de hele dag het gevoel dat het vandaag zaterdagochtend is, dus ik vraag mezelf af, wat zit ik hier te doen? Ja, ik zit hier gewoon in de wekkerradio, want het is geen zaterdag. Nee, het is vandaag vrijdagochtend.

vrijdag, de laatste van de week, terwijl het in feite al volop weekend is. Of toch dat weekendgevoel met de verlengde weekend van Hemelvaart. En op de radio, muziek van Bart Herman.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig, dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lease Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaats.
4: Kevin Kestan. Zomer voor altijd.
3: Families Prachtplaats.
5: Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super.

Goedemorgen, dit is de Wekkerradio op vrijdagochtend 15 mei. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis, ik ben Piet en ik neem je mee naar 10 uur deze voormiddag.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

0: Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En mocht ik kunnen beslissen welk weer we vandaag krijgen, het zou er helemaal anders uitzien. Geen wolken, geen regen en volop zon. Maar of dat vandaag ook het geval zal zijn, ik durf daar aan te twijfelen.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Welkom hier bij Familie Radio. Dit is de Wekker Radio. En ik was, terwijl jij aan het genieten was van de muziek, even aan het rondsurfen om iets te zoeken op het internet waar we het vanochtend eens zouden over kunnen hebben. Zo ben ik op een site terechtgekomen die een vraag stelt. Een vraag in de titel. Waarom mag je boter niet in de deur van de koelkast bewaren? Het is geen flauwe zever die ik wil vertellen. Echt een artikel dat ik gevonden heb op het internet. Waarom je boter dus beter niet in de koelkast van je deur bewaart? Iemand een idee? Anders wil ik het straks wel even heel snel hier in de groep gooien.

Fabri op vrijdagochtend in de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Het is op dit ogenblik op de meeste plaatsen in Vlaanderen licht bewolkt, met hier en daar al zelfs wat zon die doorbreekt. In het oosten van het land is er nog veel lage bewolking, met lokaal ook mogelijkheid tot mistbanken. Aan zee is er vrij veel bewolking met reeds kans op enkele buien. Het wordt later vandaag overal wisselend bewolkt. De kans op buien is zeker niet onbestaand. En het zou vandaag niet warmer worden dan een graad of 12.

elkaar eens stevig vast en placeer een danske. Kan op een vrijdagochtend hier bij Familie Radio. En daarvoor was Claude Barzotti er vandaag bij met Madame.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

uitbundige muziek van Malth en McNeil, terwijl die twee elkaar naar het schijnt niet konden uitstaan. How do you do, zingen die mannen dan. Ja, het is een rare wereld, dat weten we ondertussen al wel natuurlijk. En over rare dingen gesproken, ik vond vanochtend een leuke kop op een internetsite waarom je boter niet in de deur van je koelkast mag bewaren. Als je boter in de koelkastdeur bewaart, dan wordt die sneller slecht door de temperatuurschommelingen. En als je daar dan eens begint over na te denken, dat is logisch, want de deur van de koelkast gaat open en dicht, telkens dus relatief warme lucht naar binnen. En dat is, naar het schijnt, niet zo goed voor de boter. Nu, ik meen mij te herinneren dat vroeger bij mijn grootmoeder de boter nooit in de frigo stond. Die stond gewoon ergens in de keukenkast, in een speciaal daartoe bestemd potje. En ik moet zeggen, ik kan me nu, anno 2026, de smaak van die boter nog altijd

0: luistert naar Familie Radio. Dit is de Wekker Radio. En zal ik eens wat lawaai maken? Of nee, zal ik Filip eens lawaai laten maken?
1: De groeten!

0: zijn. Ik had je nooit mogen laten gaan. Ik had je nooit mogen laten gaan.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

David van Dijk is een graag geziene gast in de ochtendshow hier bij Familie Radio. Ja, inderdaad, de Wekker Radio. Ook op deze vrijdag 15 mei zijn we samen tot 10 uur deze voormiddag. Het is op dit ogenblik nog bijzonder rustig daar onderweg. Heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat heel wat mensen vandaag kunnen genieten van een brugdag. Voor heel wat mensen is het weekend op dit ogenblik al volop bezig.

Isabelle Perez moet een afschuwelijke periode hebben meegemaakt na de dood van haar echtgenoot. Maar ze krabbelt weer langzaam recht en zal binnenkort weer live optreden. Als je erbij kan zijn, dan moet je zeker mental support gaan geven. Je hoort dus met een erg zonnige plaat vandaag en de Amor Let.

0: Vanessa Schinitor deed jaren geleden mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze vertegenwoordigde België, maar ik weet niet of ze daar nog graag aan herinnerd wordt. Trouwens, het Eurovisie Songfestival, morgen de grote finale. En ik weet niet of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn. Ik heb ondertussen al enkele jaren afgehaakt, ik doe niet meer mee. En ik vrees dat het morgen ook weer één groot freak-circus zal worden. Familie Radio.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen, ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

hele fijne vrijdagochtend. Kan ook anders natuurlijk als je meeluistert naar Familie Radio. Op elk moment zijn wij er voor jou. Ook in de ochtend natuurlijk met de Wekkerradio. En nu een lekkere swing van Gunter Neefs.

Lekkere swing op een vrijdagochtend in de Wekkerradio met muziek van Gunter Neefs net nog en Leroy Brown. Het is vanochtend op de meeste plaatsen licht bewolkt. Hier en daar kan de zon al wat doorprikken. In het oosten van het land is er veel lage bewolking met lokale ook mist. Aan zee is er vrij veel bewolking met reeds kans op enkele buien. En die buien die zullen straks over het hele land trekken. Het wordt ook niet echt warm. Temperatuur zo ergens rond 11, misschien 12 graden. Morgen wordt het opnieuw wisselend bewolkt met een aantal buien. De maxima dan tussen 8 en 13 graden. Zondag starten we vrij zonnig, maar al snel wordt het wisselend bewolkt met kans op weer een paar lichte buien. Het wordt wel iets zachter met maxima rond 14, misschien 15 graden.

hele fijne vrijdagochtend. Of kan en mag ik ondertussen al van een vrijdagvoormiddag spreken? Het is de laatste van de week, maar dat doet er niet toe, want we zijn op dit ogenblik aan het genieten van een verlengd weekend. En genieten kan ook hier op de radio. De muziek die we speciaal voor jou uitkiezen. Met vanochtend ook Eva de Roveren.

0: Veelbekars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbekars.be. Veelbekars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

is je ogen. Wat zie je dan? Film. Inderdaad, de film Grease. Kunt er niet omheen natuurlijk. Het was 1978. Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Helemaal op het einde van de Wekradio voor vandaag. En voor deze week, beste vrienden. Want ik mag er zo meteen de riem afleggen en ook gaan genieten van het verlengde weekend. Nu, morgen ben ik er weer, want morgen is er sowieso om 11 uur een aflevering van Peter Naessens Vlaamse 40. Maak er alleszins een heel fijn weekend van.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen.

0: Surf naar veelbekars.be. Veelbekars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Kevin Kestan, zomer voor altijd. Families
2: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: doers of bread.
1: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig, dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Liesebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.

Goedemiddag, het is iets over 12 uur intussen. Je hoorde net Freek van Rooij met zijn single Geef me helemaal. En wij zijn er ook helemaal tot een uur of twee op deze vrijdagmiddag. Ja, het voelt allemaal een beetje anders, hè, met dat verlengde hemelvaartweekend. En het weer wil nog niet echt mee, hè. Maar het weekend zou beter kunnen worden.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: En zit je aan tafel wel smakelijk eten? Geniet ervan. Misschien wel in dit verlengde weekend of net dus een weekend om het allemaal een beetje harder aan te pakken en wat werk in te halen. Dat kan ook. Je hoorde net hier bij Familie Radio 7 Seconds van Yusu Endor en Nene Cherry. En zo zaten we in eind de jaren 90. We schuiven zo meteen op naar eind jaren 80 voor de single van Erik van Eijgen met De Herinnering Blijft. Straks hoor je ook nog Sabine en Paul Bruna. En we hebben ook de nieuwe single al bij van Danny Fabri. Meer daarover in dit uur.

En dat was Sabine en Paul Bruna met de single Wat je diep treft. En Paul Bruna zal een hele zomer lang op zondag namiddag een mooi programma hebben hier bij Familie Radio met heel veel artiesten. Meer daarover binnenkort. Zometeen onze babbel met Danny Fabri over zijn nieuwe single. Maar eerst nog deze van Divine en Shoot Your Shot.

0: En we zaten net in de jaren 80 voor deze van Divine en Shoot Your Shot. Een hele goede middag, zit je aan tafel, smakelijk eten. We zijn intussen halfweg de maand mei en heel wat Vlaamse artiesten komen uit met nieuw werk. Zo ook Danny Fabri met zijn nieuwe single Zoveel Mooier. We vragen even aan Danny hoe die nieuwe single zal klinken.
1: Ja, ik heb een nieuw nummer. Ik heb ook de laatste tijd een klein beetje meegegaan met de tijd. Ik vind dat dat moet. Ja. En mijn nieuwe single, Zoveel Mooier. Ja. Maar het is wel heel commercieel gebleven, maar wel een beetje beter moderne muziek opgezet en zo. En ook, het is een nummer, alleen, als je twee keer hoort, ik heb het hier vandaag ondervonden, de mensen dadelijk zingt iedereen naar mee en dat is dus echt Danny Fabri genre.
0: Het genre dus dat mensen echt wel mee kunnen zingen en mee bewegen, is altijd wel leuk, hè? Zoveel Mooier. En welke boodschappen heb je speciaal in een nummer?
1: Het gaat over, in het kort gezegd, als ik s'avonds thuis kom, s'avonds, dan moet ik heel stil zijn om te zien dat mijn vrouw nog wakker is of niet wakker is. En dan kijk ik naar haar en dan zeg ik, ja, ze is zoveel mooier, nog veel mooier als ze lacht naar mij. Zie je het? Als ze niet lacht, dan niet natuurlijk.
0: Dus echt wel een nummer op je lijf geschreven.
1: Ja, ik denk dat wel, ja. Ik probeer toch, als ik het zie op al die jaren dat ik zing, de meeste nummers, als ik nu bijvoorbeeld 10 nummers moet zingen, kan ik er 10 zingen die de hele zaal meezingt. Ja. En ik heb dat vandaag ook ondervonden. Ik begin dat nummer, niemand kent dat niet. Ja. Ik zing twee keren, ze is zo mooi. Ja. Twee keren en bam, heel de zaal mee. Dan in mijn binnenste weet ik, ja, we zijn vertrokken.
0: Ja, net als bij de Sassa Salsa La Vie.
1: Ja, dat is ook Danny Fabri stijl.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio

0: Deze maand bij de nieuwe lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

En zo blijft dat ook het langste duren, hè? Samen uit, samen thuis. Je hoorde André Hazes in duet met Robert van Hemert. Zo zaten we even in Nederland. Straks bekijken we de weerkaarten. Maar eerst nog een duetje van bij ons nu. Want dit zijn John Dennis en Larissa met Wonderlijke Dagen.

Het wisselvallige weer houdt aan. Het blijft fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind die blijft merkbaar aanwezig, maar neemt geleidelijk af en draait naar het noorden. Later op de dag kunnen er opnieuw bredere opklaringen verschijnen vanuit de kust. Naar het weekend toe komt het weer stilaan tot rust en stijgen de temperaturen lichtjes. Vooral morgen, zaterdag, is er nog kans op enkele verspreide buien. Met een westelijke wind klimt het kwik dan opnieuw naar ongeveer 14 graden.

Familie Radio en français met Danny Brion en Si tu pouvais vivre ta vie, hoorde je daarnet. En ik kan je nu al zeggen dat we straks in het volgende uurtje ook een gesprekje hebben met Michael Lanzo over zijn nieuwe single. Daarnet dus al met Danny Fabri en dus straks met Michael Lanzo. Een babbel over zijn nieuw werk die hij ook uitgebracht heeft. Dit zijn nu nog The Romantics met deze Talking in Your Sleep. We keren terug richting de jaren 80. Een hele goede middag.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen.

0: Voor particulieren en zelfstandigen met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, die heerlijke happy rock music uit de jaren 70. Je hoorde Matt en Tiger Feet. En dit is ook een leuke. Terug richting de discotheek met deze van Alcazar. We keren terug naar de begin jaren 2000 voor deze Sexual Guarantee. Een hele fijne vrijdagmiddag. Blij dat jij ook weer kiest voor Familieradio.

De single is intussen een tijdje al uit en doet het ook goed in onze hitlijsten. Je hoorde Camille en Oh My God. We gaan op richting 1 uur en doen dat met een vriend. En hier zijn we bij Familieradio, allemaal vrolijke vrienden. En dat weet ook Margriet Hermans.

0: klinkt 24 uur per dag.
1: Familieradio.
0: Zwing de bal uit.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Familieradio.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

allemaal. Ja, ja, ja, ja, je kent inderdaad het nummer, hè, van Wim Soutar. Je hoorde een nieuwe versie van Allemaal, dit keer gebracht dus door Yves Segers. Goedemiddag, het is iets over 1 uur.

0: Familieradio. Hey, hallo, het
1: is middag. Met Jeroen Rijkenboer.
2: Een zeer fijne vrijdagmiddag. Ja, we gaan heel Europa door. Je hoorde net Italiaanse muziek. En misschien zit dat Eurovisie Songfestival daar wel voor iets tussen. Hè. Je hoorde net dus Raffaele Cara met A far l'amore comincia tu hier bij Familie Radio. Dit uurtje straks een nieuwe single van Michael Lanzo. En Michael geeft er zometeen ook een beetje uitleg bij. Zometeen hoor je dat gesprekje. Muziek hebben we ook nog van Thomas Vervecken bij met Ciao Ciao Amore. Maar eerst dit mooie duetje van Sasha en Dave.

0: Ja, of het weer nu mee wil of niet, zo lijkt het intussen al wat beter weer, hè, met deze zomerse klanken van Shakira en Waka Waka. En ook onze Vlaamse artiesten zijn klaar voor de zomer, want ze brengen nieuwe singles uit, zo ook Michael Lanzo.
1: Ja, we hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Een oorworm ook, wat is iets die echt in je hoofd blijft hangen. Toen ik de demo hoorde, was ik eigenlijk meteen verkocht. Ja.
0: Ja. En je brengt een nummer voor de eerste keer nu voor een live publiek?
1: Ja, inderdaad. Hij komt eigenlijk nog niet en meteen vandaag uit. Ik denk binnen een paar weken. Maar vandaag mag ik hem voor het publiek voor de eerste keer doen. Dus ik ben echt wel benieuwd.
0: Ja, dus het is verrassend ook voor jou.
1: Ja, het is heel verrassend. Ik ben echt benieuwd wat het publiek er gaat van vinden. Ja.
0: Ja. Zo'n eerste kindje, is dat eigenlijk telkens een nummer?
1: Het is altijd spannend als je een nieuw nummer hebt, hoe de reacties van het publiek altijd gaan zijn. Ja, toch wel, ja.
0: Dus spannend afwachten. En je treedt natuurlijk ook op bij je eigen zaken in de toeristen in Mullebeke. En hoe is de ambiance ook daar? Kun je een beetje vergelijken hier met zoals in de muziekshow?
1: Oh ja, er zijn heel veel evenementen bij ons in de toerist, maar ik sta niet altijd bij mij in de zaak te zingen. Als ze mij boeken uiteraard, dan sta ik daar, want mensen denken altijd, het is zijn zaak, hij gaat er wel zingen. Maar dat is niet hetgeen die is. Als ze mij boeken, dan ga ik daar ook zingen en uiteraard is mijn zaak, dus het is altijd vol een ambiance en er is altijd wel een hele leuke sfeer, dat wel, ja.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

En wij zijn er nog tot een uur of twee. Je hoorde net de groep Young Yellow met Ben Er Nog. Ook Wim Leijs heeft een nieuwe zomerse single uit. Viens danser heet die nieuwe single. En Wim Leijs maakte deze hier 5 jaar geleden. Dit is zijn versie van Happy Days.

De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.

Twee keer Franse muziek op een rij voor dezelfde prijs. Daarnet nog met Si Jérôme en daarvoor ook nog met Jou Dassin. En nu terug naar Vlaanderen voor deze van Jo Volley. Uit zijn begincarrière halen we deze. Neem mijn hart.

Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen naar Huisleden. Lekker.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Terug in de tijd naar de Golden 60s voor deze van Chris Andrews en Yesterday Man. Hier bij Familie Radio zijn we van alle jaren thuis. Je hoort zowel de muziek uit de jaren 60 als het beste van bij ons, maar ook uit Nederland. We keren naar Friesland nu voor deze van Tuares en Wer bist du. Een heel rustig momentje dus op deze vrijdagmiddag.

En dat was nog Christophe met zijn versie van Joanna. We gaan op richting 2 uur, zometeen nieuws en weer. En later nog heel veel meer vrolijke vrienden in je radio. En wij hebben morgen een nieuwe afspraak voor een nieuwe BNE Top 50 hier bij Familie Radio. Graag dus tot morgen. En dit is nog de groep Wind en Las Die Söhne in Den Haag. Graag tot morgen. Las.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de Grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxamiel gemeten. Dat is een pesticide dat gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Intussen gaat de Nederlandse vliegtuigmaatschappij Transavia stevig besparen omdat kerosine te duur is. Het gaat om besparing van 10 miljoen. Mogelijk worden er ook banen geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en 10.000 euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om die bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Experts vrezen al langer dat hij dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en dat is 7 honderdste sneller dan haar vorige record. Mogelijk nog buien, lokaal stevig met onweer. Fris, maxima 30 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, 14 graden. De dagen daarna wisselvallig, maar vanaf dinsdag zou het wat warmer worden. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis,
2: Familie Radio. En dit is hem. Dit is hem. Familie's
3: Prachtplaats. Kevin Kestan, zomer voor altijd. Familie's
4: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven, dat vooral, want ik voel mij super.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te

0: het mij.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Deze namiddag buien, lokaal stevig onweer nog. Een fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, 14 graden. De dagen daarna wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het weer wel wat warmer.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieu renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieu herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be.
4: Durieu.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Conny de Winter en Nathan Goy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jolie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez-Perdo en Diego Moreira erbij. De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margarethe is geopereerd aan een hart, dat meldt het Deense Hof. Margarethe belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86, maar stelt het goed, horen we. De koningin zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus. Met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek. Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
6: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
2: Homeprotect.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffers.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 5:00. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Kevin Kestan, zomer voor altijd. Families
2: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

Het is een namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vlaams minister van Omgeving Broens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. De watergroep laat weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en ze controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het Waalse parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de voetbalbond om de daders te identificeren. De stad Brussel is eigenaar van het stadion, maar er is veel schade. Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn 24 doden geteld, onder hen ook 3 kinderen. Er viel ook 47 gewonden, melden de hulpdiensten. In Kiev geldt een nationale dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verrast een paar keer, zo is Mike Penders derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Conny de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jury Tielemans is dan weer aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Prado en Diego Moreira erbij. De Duivels openen een WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de derde rit in de ronde van Hongarije gewonnen. Zijn tweede ritzege. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen. Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanaf de vannacht klaart het op en koelt het af tot minima 4 graden. Morgen begint zonnig. Later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en temperaturen rond 14 graden.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic. Gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: Hiya Bobby.

0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Vanavond en vannacht klaart het op, koelt af tot 4 graden. Morgen zonnig. Zonnig begin, maar later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien, 14 graden. En begin volgende week nog steeds regenachtig. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf woensdag 20 graden. In het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Familieradio.
1: Elke dag als een vriend aan huis.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: elke dag als een vriend aan huis.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
1: Bij ons ben je thuis,
0: tot zo dadelijk.
1: Familie Radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Hoi allemaal, ik ben Kevin Kistan en deze week is mijn nieuwe single Zomer voor Altijd de prachtplaat bij Familieradio. Prachtplaat.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We openen de deuren van het Vlaams Muziekarchief. Dijk mee in het verleden.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Ken jij al de familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ik had je nooit mogen laten gaan. Ik had je nooit mogen laten gaan.
1: De grootste hits van gisteren en

Bonjour et bienvenue. Familieradio gaat Frans.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio. Het klinkt en het zwingt.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dan maak je ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.